Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: In het Midden-Oosten is de zeestraat van Hormuz weer volledig dicht voor scheepverkeer, dat zegt het Iraanse leger. Terwijl er na het voorlopige vredesakkoord tussen de VS en Iran wel weer verkeer mogelijk was. Iran heeft in de straat van Hormuz ook een containerschip beschoten vannacht, dat vloog in brand. Als reactie daarop bombardeerde de VS weer in Iran. Dat reageerde dan opnieuw met drone- en raketaanvallen op Amerikaanse doelen in de Golfstaten. In Groot-Brittannië is een nieuwe verdachte opgepakt voor de moord op oud-minister Anne Hidkamp. Het gaat om een man van 28. Het is niet duidelijk waarom hij is opgepakt. Gisteren werd een eerste verdachte van 26 jaar al vrijgelaten. En Hidkamp was 78 toen ze donderdag thuis doodgevonden werd. Na de kwartfinale die onze Rode Duivels op het WK voetbal verloren van Spanje, is een groep Belgische jongeren aangevallen in Spanje. Ze hadden op een groot scherm naar de match gekeken en werden daarna door een 60-tal agressieve supporters benaderd omdat ze nog hun vlaggen en shirts van de Duivels droegen. Sommigen kregen slagen op hun gezicht en in hun buik. Ze zijn ook met stenen bekogeld. De politie zou aanwezig geweest zijn, maar greep niet in. Op het WK voetbal zelf heeft Engeland zich geplaatst voor de halve finale. Het won met 1-2 van Noorwegen na verlengingen. Noorwegen klaagt aan dat de bal op een bepaald moment een kabel boven het veld raakte, waarna hij van richting veranderde en Engeland de 1-1 kon scoren. Maar de Wereldvoetbalbond FIFA zegt dat daar geen bewijs voor is. Het wordt een zonnige dag met maximaal tot 32 graden. Morgen en de komende dagen worden opnieuw tropisch. Ook dan wordt het meer dan 30 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op. Daar bouw je op.
4: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in je

0: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Op zoek naar muziek, sfeer en entertainment voor jouw feest of evenement? Dan ben je bij Disco Intercity aan het juiste adres. Met meer dan 40 jaar ervaring zorgt DJ Johnny van den Berg voor de perfecte muzikale omkadering. Van bedrijfsfeesten en dansnamiddagen tot live artiesten, bands, klank en lichtinstallaties. Wij maken van elk evenement een onvergetelijke belevenis. Bel of stuur een WhatsApp naar 0475 80 10 24. En kijk ook eens op onze Facebookpagina voor foto's, video's en recente evenementen. Disco Intercity, waar muziek en sfeer samenkomen. Disco Intercity, al sinds 1982 de specialist in feest en entertainment.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: In het Midden-Oosten is de zeestraat van Hormuz weer dicht voor alle scheepverkeer, dat zegt het Iraanse leger. Terwijl er na het vorige vredesakkoord tussen de VS en Iran wel weer verkeer mogelijk was. Iran heeft in de straat van Hormuz ook een containerschip beschoten, dat vloog in brand. Als reactie bombardeerde de VS weer in Iran. Dat reageerde dan opnieuw met drone- en raketaanvallen op Amerikaanse doelen in de Golfstaten. In het zuiden van Spanje stijgt de hoop om de grote bosbrand in Almeria onder controle te krijgen. De wind is wat gaan liggen en daardoor boekte de brandweer vooruitgang. Bij die brand vielen al zeker 12 doden en 11 mensen, waaronder 2 Belgen, zijn nog vermist. Voor hen is er nog weinig hoop, zegt Wendy de Mul, die daar woont.
2: Ook al is er geen signaal meer of hebben ze alles moeten achterlaten, een keer dat je ergens komt, ga je toch wel willen laten weten aan de mensen van kijk, wij zijn in orde, wij leven nog. Tot op heden hebben wij van niemand een signaal gekregen. Dus ik vrees een beetje voor het ergste.
1: De brand heeft al zeker 6600 hectare natuur vernield. En op het WK voetbal spelen titelverdediger Argentinië en Engeland de tweede halve finale, woensdagavond. Argentinië won zo net met 3-1 van Zwitserland na verlengingen. Zwitserland eindigde met 10 na een rode kaart. En Engeland haalde het vannacht van Noorwegen met 1-2, ook na verlengingen. Het wordt een zonnige dag met maxima tot 33 graden. Morgen blijft het zonnig, iets meer wolken en 31 graden. Dinsdag en woensdag ook zonnig met maxima tot 34 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Ik ben een positivo. Ja, de zon zit in mijn bloed. Ga al dansend door het leven. Steek graag pluimen op een hoed.

0: gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler.

comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: In het Midden-Oosten laait het geweld tussen de VS en Iran weer op. Iran heeft vanmorgen een containerschip aangevallen in de zeestraat van Hormuz, dat van zijn koers afweek. Het vloog in brand. Als reactie bombardeerde de VS op 140 plaatsen in Iran. Dat reageerde met nieuwe drone- en raketaanvallen op Amerikaanse doelen in de Golfstaten. En ook met een nieuwe aanval in de zeestraat van Hormuz. Die is ook weer dicht voor alle scheepverkeer. Van het voorlopige vredesakkoord tussen de VS en Iran lijkt intussen geen sprake meer. In het zuiden van Spanje stijgt de hoop om de grote bosbrand in Almeria onder controle te krijgen. De wind is wat gaan liggen en daardoor kon de brandweer vooruitgang boeken. Bij die brand vielen al zeker 12 doden en 11 mensen, waaronder 2 Belgen, zijn nog vermist. Voor hen is er nog weinig hoop, zegt Wendy de Mul, die daar woont.
2: Ook al is er geen signaal meer of hebben ze alles moeten achterlaten, een keer dat je ergens komt, ga je toch wel willen laten weten aan de mensen van kijk, wij zijn in orde, wij leven nog. Tot op heden hebben wij van niemand een signaal gekregen. Dus ik vrees een beetje voor het ergste.
1: De brand heeft al zeker 6600 hectare natuur vernield. Nog in Spanje is een groep Belgische jongeren aangevallen na de kwartfinale die onze Rode Duivels op het WK-voetbal verloren van Spanje. Ze werden door een 60-tal agressieve supporters benaderd omdat ze vlaggen en shirts van de Duivels droegen. Sommigen kregen slagen op hun gezicht en in hun buik en ze zijn ook met stenen bekogeld. De politie zou aanwezig geweest zijn, maar greep niet in. Op dat WK zelf spelen titelverdediger Argentinië en Engeland de tweede halve finale woensdagavond. Argentinië won vanmorgen met 3-1 van Zwitserland na verlengingen. Zwitserland eindigde met 10 na rode kaart. En Engeland haalde het vannacht van Noorwegen met 1-2. Ook daar waren er verlengingen nodig. Noorwegen klaagt ook aan dat de bal vlak voor de 1-1 van Engeland een kabel boven het veld raakte, waardoor de bal van richting kon veranderen. Maar volgens de Wereldvoetbalbond FIFA is daar geen bewijs voor. Onze Rode Duivels zijn dan weer onderweg naar huis. Zij zijn gisteravond laat op het vliegtuig gestapt in de VS en landen vanmorgen iets over 10 uur in Zaventem. Brendan Mechelen had gelukkig eerder al een vlucht genomen. Hij wilde zo snel mogelijk bij zijn hoogzwangere vrouw zijn. En dat is gelukt, want zij is gisteren bevallen van een dochtertje, Celestine. En dan nog tennis. De Tsjechische Linda Noskova heeft het toernooi van Wimbledon gewonnen. Ze versloeg een andere Tsjechische, Karolina Muchova, in 3 sets. Linda Noskova is 21. Het is haar eerste overwinning op een Grand Slam toernooi. En dat moet toch nog even binnenkomen.
3: It's definitely something that I'm gonna remember forever, but it will definitely take me a few days to realize it.
1: De mannenfinale op Wimbledon is vanavond. Het wordt een zonnige dag met maxima tot 33 graden. Morgen blijft het zonnig, iets meer wolken en 31 graden. En dinsdag en woensdag ook zonnig, maxima tot 34 graden. En vanaf vrijdag is er kans op onweersbuien.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.

Melinda FM met Teddy Swims en Guilty. Zo dadelijk krijg je de airplay van de week. En dat is deze week Celine Dion. Bonjour, pardon, merci. Maar eerst de Cranberries met Just My Imagination.

0: FM Airplay van de week.
1: Deze week zetten we een echte wereldster in de kijker. Céline Dion met haar nieuwe single.
0: Airplay van de week.
1: Bonjour, pardon, merci. Een warme en gevoelige Franstalige song waarin dankbaarheid, vergeving en verbondenheid centraal staan.
2: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden, 0495 32 78 47.
3: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

Op zondag 13 september ben je welkom op de Vrije Tijdsmarkt in de tuin van CC Scharpoort in Knokke-Heist. Van 10 tot 17 uur ontdek je gratis het uitgebreide aanbod van verenigingen en vrije tijdsactiviteiten. Je kan genieten van workshops, muziek, animatie, springkastelen en andere leuke activiteiten voor jong en oud.

Origineel uit 1957, maar werd pas 30 jaar later een nummer 1 hit. En dat had allemaal te maken met een animatievideoclip waar deze muziek werd ingebruikt. Jackie Wilson met Riet Petit. Zo dadelijk het regionale nieuws hier bij Melinda FM, maar eerst nog wat herinneringen ophalen met Wim Soutaar.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: De gemeente Rollegem is helemaal in de ban van Ramses de Bruyne, de jonge renner die zich liet opmerken in de Ronde van Frankrijk. Een voorlopig onbekende persoon heeft de deelgemeente van Kortrijk omgedoopt tot Rammegem en op een rotonde in Rollegem staat Ramses geschilderd in het geel. Na de feestelijke opening worden de nieuwe plantsoenen nu aan het kruispunt bij het Middelkerkse gemeentehuis aangeplant. De gekozen bloemen, waaronder begonia's en geraniums, die zijn kleurrijk, groeien in de hoogte en hebben een lange bloeiperiode, terwijl nette grasmatten voor een verzorgd geheel zorgen. Het project rond de plantsoenen in Middelkerken moet het kruispunt langdurig opfleuren. De deputatie van de provincie West-Vlaanderen heeft onlangs de vergunning afgeleverd voor de bouw van een nieuwe school, kunstacademie en kinderdagverblijf in Wingene. En het project loopt al sinds het jaar 2017. Zwemmers die graag een baantje trekken in open water, die kunnen voortaan terecht in provinciedomein De Gavers in Harelbeke. Het is het eerste West-Vlaamse provinciedomein waar dat mogelijk is en daarmee een nieuwe stap voor open water zwemmen in De Gavers. Aan het begin van elke zomer wordt aan de kust een grote reddingsoefening georganiseerd. Die dag dient om de samenwerking tussen de verschillende hulpdiensten te trainen voor noodgevallen en blijft een vaste waarde in de reddingsoefening aan de kust. Artsen die geven Jaro Dore uit Oudenburg nog niet op. De jonge man die was onlangs slachtoffer van geweld in Gent en ligt sindsdien in coma. Jaro die ademt intussen zelfstandig en zolang dat zo blijft, willen de dokters blijven doorgaan met de behandeling. In Diksmuiden is een nieuwe gravelroute van bijna 50 kilometer geopend. De route loopt langs historische plekken uit de Eerste Wereldoorlog, zoals de Dodengang en de IJzer, en is de eerste gravelroute in West-Vlaanderen die Sport Vlaanderen samen met een lokaal bestuur ontwikkelde. Inwoners van Torhout die naar het recyclagepark willen gaan, die houden de komende tijd best rekening met aangepaste openingsuren. Sinds vorige week geldt het zomerregime, waardoor het containerpark nog tot en met eind augustus volgens een gewijzigd schema open is. In Ieper heeft een vrouw thuis een nest Aziatische hoornaars ontdekt op een wel opvallende plek. De wespen die hielden zich schuil in een grote oude radio van zo'n 70 jaar oud. Ze noemt het een kunstwerk. Zo indrukwekkend is het wat de hoornaars binnenin de radio hebben gemaakt.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...

Don't Leave Me This Way is oorspronkelijk van Harold Melvin en de Blue Notes. Maar wanneer deze Common Art versie in 1986 uitkwam, kennen we het al in België door Thelma Houston als een disco-hit uit 1976. Zij scoorde er een top 5 hit mee, maar de Common Art bereikte toch het hoogste schavotje. Welkom bij Ontbijt Radio, tot 10 uur hier bij...

indrukwekkende demonstraties van diensthonden en hun geleiders uit verschillende veiligheidsdiensten. Van speur- en reddingswerk tot patrouille en pakwerk. Je kan het van dichtbij beleven hoe hun hond en geleider samenwerken. De toegang is gratis.

22 op de dash, heel mijn leven gaat fast. Allemaal mannen doen splash, bitch ik wil alleen cash. 22 op de dash, heel mijn leven gaat fast.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x0 6. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Ferryman met Big Bamboo. Zo dadelijk gaat Cyndi Lauper haar kleurboek bovenhalen. Maar eerst heeft Martin Garrix nog wat te zeggen. Tot ziens zo.

Today the Music Died refereert naar het vliegtuigongeluk van Buddy Holly, Ritchie Valens en de Big Bopper, waarmee in één klap een pijler van de Amerikaanse rock and roll werd weggevaagd. Don McLean met American Pie.

0: last. I hope that you're not losing sleep about what's next, or about your soul, what he might do with it.
1: Imojo, Imojo, Imojo.
2: Ontdek Imojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imojo, uw vastgoed is onze missie. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

je van country, western of rockabilly? Dan mag je het Country Western Rockabilly Festival in Britten niet missen. 3 dagen lang geniet je van live muziek, dans en gezellige ambiance en een echte western sfeer in Park Palensteenveld. En dat op 18, 19 en 21 juli in de Kapelstraat te Britten. De toegang is helemaal gratis. Looking.

0: bestaat.
1: Nee, vandaag niet morgen. Vanilla met morgen bestaat niet. Beste vrienden, dit was Ontbijt Radio van zondag 12 juli 2026. Zo dadelijk veel plezier met de komende collega's. En dat is Robbie met zijn classics.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Zondag over.

Ludeprey en zijn two-man sound en hun disco samba uit 1977 is meteen de start voor 2 uur lang klassiekers van de jaren 60 tot en met de jaren 90. Geniet mee ook van een stralende zondag met temperaturen die kunnen oplopen tot rond de 30 graden.

Gladys Knight en de Pips en Baby Don't Change Your Mind. 1962 dan. Er was de geboorte van prinses Astrid, de dochter van prins Albert en prinses Paola. En de hovercraft wordt voor het eerst getest. Little Eva domineerde de hitlijsten met The Locomotion.

0: het zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

De grootste klassiekers uit de jaren 60, 70, 80 en 90. Welkom bij Classics at Melinda FM.

In 1978 overlijdt Jeanne Dekkers alias Sir Sourire. Ze pleegt zelfmoord. Er is eveneens een aanslag op de NAVO-zetel in Everen en bekend radio- en tv-presentator Nan Baert overlijdt op 52-jarige leeftijd in Gent.

0: Dapper en Duck Dive.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor carwash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car, Bike en Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
3: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
4: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.

Een van die grote hits geweest in de tijd van UB40 en Kingston Town hier in de Classics bij Melinda FM. En over classics gesproken, Jacques Dutronc. Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche.

We gaan nog even terug naar het jaar 1979 met een grote dame, geboren in Egypte, maar o zo populair in de tijd, ook in Frankrijk. Dalida, Monday, Tuesday, laissez-moi danser, graag tot

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: Artsen die geven Jaro Doren uit Oudenburg nog niet op. De jonge man die was onlangs slachtoffer van geweld in Gent en ligt sindsdien in coma. Jaro die ademt intussen zelfstandig en zolang dat zo blijft, willen de dokters blijven doorgaan met de behandeling. De Vlaamse regering die steunt de gemeente Wingene bij de restauratie van de Onze Lieve Vrouw ten Hemelopnemingskerk met een subsidie van 1,2 miljoen euro. Het geld dient voor de vernietiging van houtborende insecten en de restauratie van het beschadigde houtwerk in de kerk. De deputatie van de provincie West-Vlaanderen heeft onlangs de vergunning afgeleverd voor de bouw van een nieuwe school, kunstacademie en kinderdagverblijf in Wingene. En het project loopt al sinds het jaar 2017. In Ieper heeft een vrouw thuis een nest Aziatische hoornaars ontdekt op een wel opvallende plek. De wespen die hielden zich schuil in een grote oude radio van zo'n 70 jaar oud. Ze noemt het een kunstwerk. Zo indrukwekkend is het wat de hoornaars binnenin de radio hebben gemaakt. Inwoners van Torhout die naar het recyclagepark willen gaan, die houden de komende tijd best rekening met aangepaste openingsuren. Sinds vorige week geldt het zomerregime, waardoor het containerpark nog tot en met eind augustus volgens een gewijzigd schema open is. Aan het begin van elke zomer wordt aan de kust een grote reddingsoefening georganiseerd. Die dag dient om de samenwerking tussen de verschillende hulpdiensten te trainen voor noodgevallen en blijft een vaste waarde in de reddingsoefening aan de kust. Zwemmers die graag een baantje trekken in open water, die kunnen voortaan terecht in provinciedomein De Gavers in Harelbeke. Het is het eerste West-Vlaamse provinciedomein waar dat mogelijk is en daarmee een nieuwe stap voor open water zwemmen in De Gavers. Na de feestelijke opening worden de nieuwe plantsoenen nu aan het kruispunt bij het Middelkerkse gemeentehuis aangeplant. De gekozen bloemen, waaronder begonia's en geraniums, die zijn kleurrijk, groeien in de hoogte en hebben een lange bloeiperiode, terwijl nette grasmatten voor een verzorgd geheel zorgen. Het project rond de plantsoenen in Middelkerken moet het kruispunt langdurig opfleuren. De gemeente Rollegem is helemaal in de ban van Ramses de Bruyne, de jonge renner die zich liet opmerken in de Ronde van Frankrijk. Een voorlopig onbekende persoon heeft de deelgemeente van Kortrijk omgedoopt tot Rammegem en op een rotonde in Rollegem staat Ramses geschilderd in het geel.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...
3: Imoyo, Imoyo, Imoyo.
0: Zondagmorgen, 10 tot 12.

Het lijkt wel of de confetti's in de tijd wisten waar ze moesten zijn voor hun hit Yo-Yo. Je hoorde Weeks and Company uit 1982 en Rock Your World als start voor het laatste uur hier voor de Classics bij Melinda FM. Dit zijn de Eagles en Heartache Tonight.

I Can Tina Turner and the Nutbush City Limits. In 1986 is er de ramp met de kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne. De vrijgekomen straling is gigantisch en de fallout verspreidt zich over zowat gans Europa, ook over ons land. En Argentinië wordt in Mexico wereldkampioen voetbal en België eindigt verrassend vierde.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Op zoek naar muziek, sfeer en entertainment voor jouw feest of evenement? Dan ben je bij Disco Intercity aan het juiste adres. Met meer dan 40 jaar ervaring zorgt DJ Johnny van den Berg voor de perfecte muzikale omkadering. Van bedrijfsfeesten en dansnamiddagen tot live artiesten, bands, klank en lichtinstallaties. Wij maken van elk evenement een onvergetelijke belevenis. Bel of stuur een WhatsApp naar 0475 80 10 24. En kijk ook eens op onze Facebookpagina voor foto's, video's en recente evenementen. Disco Intercity, waar muziek en sfeer samenkomen. Disco Intercity, al sinds 1982 de specialist in feest en entertainment.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

Melanie en de Edwin Hawkins-singers The Candles in the Ring, Lay Down. Frank Boeien is een van de meest invloedrijke Nederlandstalige singer-songwriters. Hij werd geboren in 1957 in Nijmegen en brak door in de jaren 80. Hij had heel wat grote hits, Zeg Me Dat Het Niet Zo Is, Linda, De Verzoening, Zwart-Wit en natuurlijk Kronenburgerpark. Dit is nog een pareltje van hem, Paradijs. MUZIEK

Heart en All I Wanna Do Is Make Love To You. Je luistert naar de Classics op Melinda FM. Zometeen wat publiciteit, maar eerst nog Baccarat.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Markt 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

The Sister Sledge and He is the Greatest Dancer. En nu duiken we terug naar 1966. California Dreaming van de Mamas en de Papas.

Chicago, and it's hard to say I'm sorry. Patrick de Smitter komt eraan met muziek bij de brunch, zo dadelijk vanaf 12 uur. Ik wens je nog een gezellige zondag en heel graag tot volgende week. Bye.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: Er is zeker één Belg overleden bij de bosbranden in Zuid-Spanje. De overheid heeft nog niet alle lichamen geïdentificeerd, maar de zoon van een Belgische man van 63 zegt dat zijn vader er zeker bij is. Hij had hem tijdens zijn laatste minuten nog aan de lijn.
2: Ik zei nog van, ja, kunt je wegrijden? En hij zei van, als dat niet gaat, wat dan? Ik denk dat hij mij heeft proberen beschermen. Dat op dat moment hij al had proberen vluchten langs de hoofdweg, omdat het niet meer mogelijk was. Ik was dus aan het volgen wat er gebeurde met mijn vader. Van het moment dat hij uit zijn auto is gevlucht, tot het einde was 5 minuten.
1: En er zijn nog 2 Belgen vermist. Al 600 van de 1500 geëvacueerde mensen mochten intussen weer naar huis. Jongeren kunnen vlot alcohol kopen aan de kust. Dat blijkt uit controles van mystery shoppers van Volksgezondheid die amper 15 jaar waren. 13 van de 20 gecontroleerde winkels volgden de wet niet en krijgen binnenkort een boete. Annelies Wijnands van Volksgezondheid.
3: Die resultaten zijn niet goed. Het is de bedoeling dat alle handelaars, wanneer jongeren er jonger dan 25 uitzien, de leeftijd controleren. Ligt wel een beetje in de lijn van de verwachtingen. 2 jaar geleden waren die cijfers eigenlijk nog dramatisch. Toen in 9 op de 10 gevallen konden de mystery shoppers zonder problemen alcohol kopen.
1: De shoppers raakten ook aan sigaretten en vapes. In de VS is senator Lindsey Graham plots overleden. Dat is een van de trouwste medestanders van president Trump. Graham werd 71, hij overleed na een korte ziekte. In 2016 was hij zelf nog Republikeins presidentskandidaat. Hij was toen nog bijzonder kritisch voor Trump, maar hij keerde later zijn kar. In China is orkaan Bavi aan land gegaan, met zware regen en stevige wind. De orkaan was al wel wat afgezwakt, maar hij zorgde toch voor overstromingen en aardverschuivingen. Er is veel schade, meer dan 700 bomen zijn ontworteld. Er is nog geen info voorlopig over gewonden. Er waren preventief wel 2 miljoen mensen geëvacueerd. In Taiwan raakten door diezelfde orkaan 134 mensen gewond. De Rode Duivels zijn terug in ons land nadat ze een maand in de VS waren voor het WK voetbal, waar ze stranden in de kwartfinales. Tientallen fans van de Duivels kwamen hen opwachten op de luchthaven in Zaventem.
4: Om hen te laten tonen dat we trots zijn op hen.
5: Om de Rode Duivels te feliciteren. Ze hebben heel goed gespeeld.
6: Ja, dat we toch in hun geloven voor later, voor de toekomst.
7: Om de 4 jaar WK, het is toch iets speciaals. Ze hebben dat echt fantastisch gedaan, vind ik.
1: De spelers rijden samen naar het trainingscentrum in Tubeke en vandaar gaan ze elk hun eigen weg. En Senegal heeft zijn bondscoach ontslagen nadat zijn team verloor van onze Rode Duivels in de 16e finales op het WK voetbal. Senegal stond toen rond de 86e minuut nog 2-0 voor, maar onze Duivels maakten er toch nog 3-2 van. Senegal won met diezelfde coach nochtans de Afrika Cup begin dit jaar. Het is nog niet duidelijk wie hem opvolgt. Vanmiddag blijft het zon overgoten en halen we 33 graden. Morgen en de komende dagen ook veel zon. Morgen bij 31 en dinsdag en woensdag zelfs lokaal bij 34 graden. Vanaf vrijdag is er kans op een onweersbui.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 12.3, Patrick de Smieter.

Coma met de Lambada. Een plaat die zelfs gedraaid wordt bij Amerikaanse presidentsverkiezingen. Een aantal jaar geleden, toen Bill Clinton ooit aan de macht kwam, toen was deze plaat een van de nummers die gedraaid werd tijdens de verkiezingscampagne. Welkom, dit is Music Brunch.

Jimmy Cliff, reggae. Ja, je hoort het wel dat het reggae is. Er waren nog een aantal van die artiesten, Pieter Tosh onder meer. En er waren er denk ik wel nog een aantal die ik even niet op de naam kan komen nu. Music Brunch nog tot 3 uur met Patrick de Smitter. Bedankt nog aan Robbie voor het toe van de

Je hebt ongetwijfeld al gehoord dat onze nationale regering, onze federale regering, bezig is met het zoeken naar nieuwe inkomsten, nieuwe belastingen. Die zouden gegeven worden. En er moet ook in de uitgaven bespaard worden natuurlijk. Maar de nieuwe belastingen die zijn er al natuurlijk. Ja, die hebben we al gehoord deze week. Onder meer dus een vignet of een soort autowegenvignet. Wat je zou moeten gaan betalen. Straks...

Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt.

0: Koop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knapop. Knapop. Daar bouw je op. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

David met Born with a Broken Heart. Misschien heb je zelf ook al eens uitgerekend wat de nieuwe belastingverhoging zou gaan kosten. Dat is dus voor het hebben van één auto. Het hangt er vanaf welke auto het is natuurlijk, want er zijn diverse verschillende tarieven. Wel, ik kom ongeveer aan 3 × €90, als ik goed reken, tenminste. Maar er zijn kennelijk nog factoren die invloed kunnen hebben, zoals het gewicht van de auto. Misschien moet ik nog eens herrekenen.

0: John Lennon en de Plastic Ono Band, genoemd naar zijn vrouw Yoko Ono. Waar die de dag van vandaag naartoe is, ik weet het niet. Ik heb daar nooit meer iets over gehoord nadat John Lennon vermoord werd. Power to the people, hoorde je. Ja, daarnet was ik even bezig over die taxen van die auto. Wel €90 voor een personenwagen, dus ik heb er twee. En dan nog voor de camionet, ook die moeten we betalen natuurlijk. Dat begint al aardig op te lopen.
1: In

Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeat It. Herhaal het. Sommige mensen doen dat. Die zeggen dan opstaan, sporten, gaan werken en op het einde van de avond tv kijken. En dan voor de volgende dag repeat. Die doen elke dag hetzelfde. Dus nou, niet iedereen is zo natuurlijk. Sommige mensen wel, maar anderen niet. En die hebben dus meer diverse dingen te doen. Of op andere dagen ook andere dingen. Ja, dat kan ook natuurlijk. Hier is Timmy T met One More Try.

Ik denk dat het hier in de tijd een videoclipje bij was. Met de hondjes in. Ik zie het nog zo voor me. De Corgis en Everybody's Got to Learn Sometime. Melinda FM met de beste muziek hier weer op de zondagmiddag. We zijn er nog tot 3 uur. Onder meer met Udo en Yamina.

0: 107.8 en 107.2. En voor West-Vlaanderen via DAB+. Of wereldwijd via Melinda FM. De dit is Melinda FM.
1: Dan natuurlijk je topic ex, Becky G. En sorry papi. Bedoelen ze dan vader met papi? Ik denk het wel eigenlijk. Nate Smith, fix what you didn't break.

prachtig gezongen, deze plaat van Nate Smith met Fix What You Didn't Break. Zometeen zijn we er weer na de nieuwste berichten en de mededelingen van 1 uur. Maar eerst nog deze Gregory Porter. En deze plaat heet Revolver.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: Er is zeker één Belg overleden bij de bosbranden in Zuid-Spanje. De overheid heeft nog niet alle lichamen geïdentificeerd, maar de zoon van een Belgische man van 63, die daar al 10 jaar woont, zegt dat zijn vader erbij is. Hij had hem tijdens een vluchtpoging nog aan de lijn.
2: Ik zei nog van, ja, kunt je wegrijden? En hij zei van, dus als dat niet gaat, wat dan? Ik denk dat hij mij heeft proberen beschermen. Dat op dat moment hij al had proberen vluchten langs de hoofdweg, omdat het niet meer mogelijk was. Ik was dus aan het volgen wat er gebeurde met mijn vader. Van het moment dat hij uit zijn auto is gevlucht tot het einde was 5 minuten.
1: En er zijn nog 2 Belgen vermist. De lokale overheid laat intussen weten dat de brand zelf wel gestabiliseerd is. In Pelt in Limburg is een vrouw op een scootmobiel overleden. Ze werd gisteravond laat aangereden door een ander voertuig toen ze de weg overstak en overleefde dat dus niet. Haar man en de bestuurder van het andere voertuig waren in shock. De omstandigheden van het ongeval worden nog verder onderzocht. In China is orkaan Bavi aan land gegaan, met zware regen en stevige wind. De orkaan was al wel wat afgezwakt, maar hij zorgde toch voor overstromingen en een aardverschuiving. Er is veel schade, meer dan 700 bomen zijn ontworteld. Er is nog geen info over gewonden. Er waren preventief wel al 2 miljoen mensen geëvacueerd. In Taiwan raakten door diezelfde orkaan 134 mensen gewond. De Rode Duivels zijn onderweg naar huis. Ze zijn deze voormiddag geland in Zaventem na het WK voetbal in de VS. Jordan Lukaku, dat is de broer van Romelu Lukaku, zat mee op het vliegtuig.
3: Elke speler was een beetje gewoon met zijn familie aan het praten op het vliegtuig. Niemand was echt over het resultaat bezig. Ik denk dat iedereen een beetje teleurgesteld was. Maar we zijn toch tot kwartfinales geraakt en waren redelijk competitief, dus we mogen wel blij zijn.
1: De Duivels gaan nu elk hun eigen weg naar huis of op vakantie. Ze krijgen van hun clubs wat tijd om te bekomen. En in de Tour beginnen de renners zo dadelijk aan hun laatste opdracht voor de eerste rustdag. De 9e rit is een overgangsetappe, heuvelachtig door het Centraal Massief. En door de hitte is de rit 30 kilometer ingekort. Sportjournalist Stijn Vlamink van in de Tour.
4: Extreme omstandigheden vandaag. Code rood uitgeroepen door het departement. Er is heel weinig verkoeling, heel weinig schaduw. Drinken is de boodschap. IJsvesten aandoen voor de start. En dan ja, tijdens de wedstrijd zullen ze wellicht ook wel ijs in hun truitje steken. Om dat rustig te laten smelten.
1: En honderden mensen springen vandaag in rivieren, meren of kanalen voor de Big Jump. Dat is een jaarlijks evenement om aandacht te vragen voor de waterkwaliteit. Want amper 1 op de 195 Vlaamse waterlopen heeft een goede ecologische waterkwaliteit. In Leuven hebben ze het evenement dit jaar wel omgedoopt tot de Dry Jump, omdat er in de deilen een bacterie zit waardoor zwemmen daar niet mag. Vanmiddag blijft het zon overgoten en halen we 33 graden. Morgen en de komende dagen ook veel zon. Morgen bij 31 en dinsdag en woensdag zelfs lokaal bij 34 graden. Vanaf vrijdag is er kans op een onweersbui.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Carol Gianni met Hit and Run Lover. Dat doet me een beetje denken aan de muziek van Donna Summer uit de jaren 70. Ook dit is eigenlijk van 1981, ja. Dat is dus al ja, meer dan 40 jaar geleden, 45 jaar eigenlijk, om ja, juist te zijn. Welkom, dit is het tweede uur van Music Brunch. We zijn er nog tot 3 uur en we hebben de beste muziek voor je klaarstaan. We hebben ook de beste koffie voor je klaarstaan. En dat is dan een espresso macchiato. Dat is typisch Italiaans natuurlijk. Hier is Tommy Cash.

Whitney Houston met I'm Your Baby Tonight. Whitney heeft niet alleen zang en talenten, maar ze heeft ook andere talenten. Ze heeft onder meer ook films of feuilletons gemaakt, waar ze dus in optrad. Jeremy Vreeling, de waarheid durven op.

Iedereen heeft al wel eens gehoord over de hoogste lonen in België. Wel, die zitten rond de 800.000 euro. Onder meer de eerste minister en zo, die hebben die. Maar er zijn natuurlijk altijd personen die er bovenuit springen. En boven de Belgische norm dan tenminste. Meneer Infantino bijvoorbeeld van het voetbal van de FIFA. 6 miljoen euro per jaar. Je kunt...

0: Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knapop. Knapop. Daar bouw je op.
1: Zoek naar een moment voor jezelf. Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
0: Op zoek naar muziek, sfeer en entertainment voor jouw feest of evenement? Dan ben je bij Disco Intercity aan het juiste adres. Met meer dan 40 jaar ervaring zorgt DJ Johnny van den Berg voor de perfecte muzikale omkadering. Van bedrijfsfeesten en dansnamiddagen tot live artiesten, bands, klank en lichtinstallaties. Wij maken van elk evenement een onvergetelijke belevenis. Bel of stuur een WhatsApp naar 0475 80 10 24. En kijk ook eens op onze Facebookpagina voor foto's, video's en recente evenementen. Disco Intercity, waar muziek en sfeer samenkomen. Disco Intercity, al sinds 1982 de specialist in feest en entertainment.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwersee Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwersee.be.
4: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

Dat is niet voor het werk dat die man verzet. Want je kunt geen werk verzetten die 6 miljoen euro per jaar waard is. Tenminste, toch niet in de termen zoals wij dat zien. Als wij werken begrijpen. Dat is iets anders natuurlijk. Ze zijn gewoon voorzitter van het een of ander. En die organisatie betaalt dat uit. Pat Benatar.

0: Dat is Tony Ronald en de Help Get Me Some Help. Ja, als je ergens naartoe moet met de auto, dan zou je de dag van vandaag al beginnen afvragen hoeveel is het parkeertarief daar ter plekke. Wel, de duurste stad in België om je auto te parkeren is Gent. In de rode zone al daar wordt er 4,60 euro per uur gerekend. Dat is al behoorlijk veel natuurlijk. Hans de Boy, als ik thuis ben.
1: Als

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden, 0495 32 78 47.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Hele mooie plaat van Laura Pausini. Ja, het parkeerbeleid van de steden is een probleem aan het worden. Want ik ken heel veel aannemers. Ik ben zelf ook aannemer. En ik weet heel veel aannemers die bijvoorbeeld in Brugge niet meer willen gaan werken in de historische kern, zoals het daar heet. Ja, dat is een probleem aan het worden. Je kan je materiaal niet kwijt. Je kan je kabinet niet parkeren. En hoe moet je dan nog gaan werken? Split Ends, dit is Message to My...

Das Mann en Goldband. Ja, Goldband, je weet wel, een merknaam van Knauf. En dat is dus pleister om de muren mooi wit te zetten. Ja, dat is het eigenlijk wel. En het waren ook drie stucadoren die de groep hebben opgericht.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: In Ieper heeft een vrouw thuis een nest Aziatische hoornaars ontdekt op een wel opvallende plek. De wespen die hielden zich schuil in een grote oude radio van zo'n 70 jaar oud. Ze noemt het een kunstwerk. Zo indrukwekkend is het wat de hoornaars binnenin de radio hebben gemaakt. De deputatie van de provincie West-Vlaanderen heeft onlangs de vergunning afgeleverd voor de bouw van een nieuwe school, kunstacademie en kinderdagverblijf in Wingene. En het project loopt al sinds het jaar 2017. De gemeente Rollegem is helemaal in de ban van Ramses de Bruyne, de jonge renner die zich liet opmerken in de Ronde van Frankrijk. Een voorlopig onbekende persoon heeft de deelgemeente van Kortrijk omgedoopt tot Rammegem en op een rotonde in Rollegem staat Ramses geschilderd in het geel. Na de feestelijke opening worden de nieuwe plantsoenen nu aan het kruispunt bij het Middelkerkse gemeentehuis aangeplant. De gekozen bloemen, waaronder begonia's en geraniums, die zijn kleurrijk, groeien in de hoogte en hebben een lange bloeiperiode, terwijl nette grasmatten voor een verzorgd geheel zorgen. Het project rond de plantsoenen in Middelkerken moet het kruispunt langdurig opfleuren. Aan het begin van elke zomer wordt aan de kust een grote reddingsoefening georganiseerd. Die dag dient om de samenwerking tussen de verschillende hulpdiensten te trainen voor noodgevallen en blijft een vaste waarde in de reddingsoefening aan de kust. Inwoners van Torhout die naar het recyclagepark willen gaan, die houden de komende tijd best rekening met aangepaste openingsuren. Sinds vorige week geldt het zomerregime, waardoor het containerpark nog tot en met eind augustus volgens een gewijzigd schema open is. Artsen die geven Jaro Dore uit Oudenburg nog niet op. De jonge man die was onlangs slachtoffer van geweld in Gent en ligt sindsdien in coma. Jaro die ademt intussen zelfstandig en zolang dat zo blijft, willen de dokters blijven doorgaan met de behandeling. Zwemmers die graag een baantje trekken in open water, die kunnen voortaan terecht in provinciedomein De Gavers in Harelbeke. Het is het eerste West-Vlaamse provinciedomein waar dat mogelijk is en daarmee een nieuwe stap voor open water zwemmen in De Gavers. De Vlaamse regering die steunt de gemeente Wingene bij de restauratie van de Onze Lieve Vrouw ten Hemelopnemingskerk met een subsidie van 1,2 miljoen euro. Het geld dient voor de vernietiging van houtborende insecten en de restauratie van het beschadigde houtwerk in de kerk.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door

Dit is wel een van de echte klassiekers, vind ik. Een plaat die altijd zal blijven meegaan. Visage met Fade to Grey. En het is nog een Belgische productie ook van in der tijd 1981. En nu Surf Mesa featuring Emmy Lee.

0: Salabet en Frankie Miller met Why Don't You Try Me. Dat dachten ze in Spanje ook. Op de San Fermín feesten in Pamplona. Want daar waren zoals vanouds alweer de stierenrennen. En als je genoeg hout in je kop hebt, dan kun je uiteraard gaan proberen mee te rennen. En daarbij zijn onder meer 3 zwaar gewonden gevallen. Die liggen nu in het ziekenhuis. Dit is Lisa Lewis.
1: Here

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is. Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil. Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364. Of bezoek de website veramme.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
3: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Hazard Cleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Hazard Cleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op hazardcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker.

heet die. Daar in Spanje in Pamplona, daar zijn in de, ja, de jaren dat dat georganiseerd wordt, al 16 doden gevallen sedert 1924. Dus op 102 jaar tijd. Dat is behoorlijk veel, vind ik. Nou, je kunt er niks aan doen, ze blijven dom. Chapel Roan, hier is

Bobby Brown en My Prerogative. De Tour de France die ligt ondertussen al bijna in zijn definitieve plooi. Want wie gaat er winnen? Ja, meneer Pogacar natuurlijk. Wie anders?

Sam Goris, de schoonzoon van, ja, je weet wel, Jean-Marie Paf. Ooit doelman in 1986 op de Mundial in Mexico was dat. Dit is Cameron Whitcomb. Hier is Medusa.

0: Vec Immo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059-79-306. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
3: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
6: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

Manu werd Le Tribune daarna. Welke renners zitten er in de Tour de France van Belgische oorsprong? Wel ja, onze Remco natuurlijk. Maar Wout van Aert bijvoorbeeld, die is er niet bij. En dat komt omdat hij dus ja, geblesseerd is en eerst moet genezen. Revalideren tot hij weer in topconditie is. Maar ik heb zo de indruk dat Wout een ja, tere coureur is, zoals we dat zeggen. Hij heeft nogal snel een blessure en die verbetert ook niet rap. God, Citinova.

Daarna hoort u nog de Erwtenbrekers met Taboe. Wel, zo heet die plaat. Beetje rare titel is dat. We zijn aan het einde gekomen van deze uitzending voor vandaag, zondag. En we hebben natuurlijk volgende week opnieuw een afspraak op dezelfde zender, dezelfde tijd. Melinda FM natuurlijk om 12 uur over de middag. We hebben nog de Four Tops voor je met Don't Walk Away. Dus blijf voor de volgende programma's. Don't walk away.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

hele fijne zondagmiddag. Welkom. Een plaats die meerdere malen wordt gebruikt bij een of andere manifestatie. Je hoorde niemand minder dan Safri Duo. Ja, we zijn weer vertrokken voor 3 uur aangename en interessante informatie. Met onder andere muziek vandaag van Camille. We hebben ook Billy Joel, maar ook Clouseau en niemand minder dan Luc Steno. Maar eerst deze van Jackie T.

zoals ze zeggen, maar lukt toch, is dit de dag te vroeg, hé? Inderdaad, hij was te vroeg, Luc Steno met zijn maandag. Op vrijdag 24 en zaterdag 25 juli wordt op het Marktplein van Middelkerke opnieuw een open-air apéro georganiseerd. The place to be om gezellige sfeer after work en natuurlijk een aperitief moment te gaan nemen. En dat met een open luchtfuif. Sfeer is er alvast verzekerd en de toegang is er volledig gratis.

Dat is toch altijd zo'n leuke zomergid. Ina uit 2007. Ja, wat gaat de tijd toch snel, hè? En soms hebben we een slechte droom. En daarover heeft het niemand minder dan Terry Swims en Bad Dreams.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

muziek van de jaren 80, Back to the Good Old Days, met disco en vibes. En je hoorde niemand minder dan The Whispers en The Beat Goes On. We gaan zeker en vast door. Dat we gisteren het hadden over Schild en Vriend, hadden zij het in 1191 over iets anders. Want tijdens de derde kruistocht viel de stad Akko. En dat na een langdurige belegering door de kruisvaarders. Ja, wat geschiedenis hier bij Melinda FN. Welkom op deze zondagmiddag.

0: Bouwhypotheek Immo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieter. Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

Met Terry Jacks gingen we terug naar 1974. Hij was wel heel bekend, want hij was eigenlijk een Canadese song-singer-writer en vooral gekend voor zijn gitaarschrijven. Hij was natuurlijk ook heel bekend in het Verenigd Koninkrijk, want ik wilde zeggen United Kingdom, maar vooral in Canada. Hij was ook schrijver voor heel wat liedjes die in der tijd werden uitgebracht door Jacques Brel. En deze van Clean Bandit met Crybaby is een toch wel leuke zonnige zondagmiddagplaat.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: Inwoners van Torhout die naar het recyclagepark willen gaan, die houden de komende tijd best rekening met aangepaste openingsuren. Sinds vorige week geldt het zomerregime, waardoor het containerpark nog tot en met eind augustus volgens een gewijzigd schema open is. Artsen die geven Jaro Doren uit Oudenburg nog niet op. De jonge man die was onlangs slachtoffer van geweld in Gent en ligt sindsdien in coma. Jaro die ademt intussen zelfstandig en zolang dat zo blijft, willen de dokters blijven doorgaan met de behandeling. De Vlaamse regering die steunt de gemeente Wingene bij de restauratie van de Onze Lieve Vrouw ten Hemel Opnemingskerk met een subsidie van 1,2 miljoen euro. Het geld dient voor de vernietiging van houtborende insecten en de restauratie van het beschadigde houtwerk in de kerk. De gemeente Rollegem is helemaal in de ban van Ramses de Bruyne, de jonge renner die zich liet opmerken in de Ronde van Frankrijk. Een voorlopig onbekende persoon heeft de deelgemeente van Kortrijk omgedoopt tot Rammegem en op een rotonde in Rollegem staat Ramses geschilderd in het geel. Na de feestelijke opening worden de nieuwe plantsoenen nu aan het kruispunt bij het Middelkerkse gemeentehuis aangeplant. De gekozen bloemen, waaronder begonia's en geraniums, die zijn kleurrijk, groeien in de hoogte en hebben een lange bloeiperiode, terwijl nette grasmatten voor een verzorgd geheel zorgen. Het project rond de plantsoenen in Middelkerke moet het kruispunt langdurig opfleuren. In Diksmuiden is een nieuwe gravelroute van bijna 50 kilometer geopend. De route loopt langs historische plekken uit de Eerste Wereldoorlog, zoals de Dodengang en de IJzer, en is de eerste gravelroute in West-Vlaanderen die Sport Vlaanderen samen met een lokaal bestuur ontwikkelde. In Ieper heeft een vrouw thuis een nest Aziatische hoornaars ontdekt op een wel opvallende plek. De wespen die hielden zich schuil in een grote oude radio van zo'n 70 jaar oud. Ze noemt het een kunstwerk, zo indrukwekkend is het wat de hoornaars binnenin de radio hebben gemaakt. Aan het begin van elke zomer wordt aan de kust een grote reddingsoefening georganiseerd. Die dag dient om de samenwerking tussen de verschillende hulpdiensten te trainen voor noodgevallen en blijft een vaste waarde in de reddingsoefening aan de kust. Zwemmers die graag een baantje trekken in open water, die kunnen voortaan terecht in provinciedomein De Gavers in Harelbeke. Het is het eerste West-Vlaamse provinciedomein waar dat mogelijk is en daarmee een nieuwe stap voor open water zwemmen in De Gavers.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Imoyo, Imoyo, Imoyo.
0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.
3: Melinda FM.
4: Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: Artsen die geven Jaro Doren uit Oudenburg nog niet op. De jonge man die was onlangs slachtoffer van geweld in Gent en ligt sindsdien in coma. Jaro die ademt intussen zelfstandig en zolang dat zo blijft, willen de dokters blijven doorgaan met de behandeling. Inwoners van Torhout die naar het recyclagepark willen gaan, die houden de komende tijd best rekening met aangepaste openingsuren. Sinds vorige week geldt het zomerregime, waardoor het containerpark nog tot en met eind augustus volgens een gewijzigd schema open is. In Diksmuiden is een nieuwe gravelroute van bijna 50 kilometer geopend. De route loopt langs historische plekken uit de Eerste Wereldoorlog, zoals de Dodengang en de IJzer, en is de eerste gravelroute in West-Vlaanderen die Sport Vlaanderen samen met een lokaal bestuur ontwikkelde. De deputatie van de provincie West-Vlaanderen heeft onlangs de vergunning afgeleverd voor de bouw van een nieuwe school, kunstacademie en kinderdagverblijf in Wingene. En het project loopt al sinds het jaar 2017. De gemeente Rollegem is helemaal in de ban van Ramses de Bruyne, de jonge renner die zich liet opmerken in de Ronde van Frankrijk. Een voorlopig onbekende persoon heeft de deelgemeente van Kortrijk omgedoopt tot Rammegem en op een rotonde in Rollegem staat Ramses geschilderd in het geel. In Ieper heeft een vrouw thuis een nest Aziatische hoornaars ontdekt op een wel opvallende plek. De wespen die hielden zich schuil in een grote oude radio van zo'n 70 jaar oud. Ze noemt het een kunstwerk. Zo indrukwekkend is het wat de hoornaars binnenin de radio hebben gemaakt. De Vlaamse regering die steunt de gemeente Wingene bij de restauratie van de Onze Lieve Vrouw ten Hemelopnemingskerk met een subsidie van 1,2 miljoen euro. Het geld dient voor de vernietiging van houtborende insecten en de restauratie van het beschadigde houtwerk in de kerk. Na de feestelijke opening worden de nieuwe plantsoenen nu aan het kruispunt bij het Middelkerkse gemeentehuis aangeplant. De gekozen bloemen, waaronder begonias en geraniums, die zijn kleurrijk, groeien in de hoogte en hebben een lange bloeiperiode, terwijl nette grasmatten voor een verzorgd geheel zorgen. Het project rond de plantsoenen in Middelkerken moet het kruispunt langdurig opfleuren. Zwemmers die graag een baantje trekken in open water, die kunnen voortaan terecht in provinciedomein De Gavers in Harelbeke. Het is het eerste West-Vlaamse provinciedomein waar dat mogelijk is en daarmee een nieuwe stap voor open water zwemmen in De Gavers.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...

Soms zeggen de mensen gewoon van je kan alleen maar goed vinden wat je in je handen hebt. Don't believe in number ones. Ja, zij hebben er wel in geloofd, want Scooter die scoorde in de jaren 80 wel hele grote hits met onder andere deze You. Tijd voor het regionaal weerbericht voor vanavond en vannacht zitten we nog met brede opklaringen. De nachtminima zakken zo naar een 20 à 21 graden en we krijgen een aangename rustige nacht. De wind die is wel matig, tegen de ochtend kan die opnieuw vrij krachtig gaan waaien. Voor morgen maandag krijgen we een heldere dag bij temperaturen die zullen oplopen naar zo'n 23 graden aan zee, een 25 in de provincie, maar we moeten rekening houden aan zee met een krachtige tot vrij krachtige noordoostenwind. En dinsdag ligt tot half bewolkt en temperaturen die kunnen oplopen naar 28 graden.

ain't no disco. It ain't no country club either.

Voor mensen die een long life driver zijn, ja, je hoorde niemand minder dan Sheryl Crow en All I Want To Do. Misschien naar een koerconcert gaan in Dixmuiden, want ja, er zijn twee van die concerten. En dat op de avond van 28 juli, dat is een dinsdag, en op dinsdag 4 augustus. Live optreden op de koer van het stadhuis van Dixmuiden. En dit is Rob de Nijs.

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren, voor elke man in elke maat. Op zoek naar muziek, sfeer en entertainment voor jouw feest of evenement? Dan ben je bij Disco Intercity aan het juiste adres. Met meer dan 40 jaar ervaring zorgt DJ Johnny van den Berg voor de perfecte muzikale omkadering. Van bedrijfsfeesten en dansnamiddagen tot live artiesten, bands, klank en lichtinstallaties. Wij maken van elk evenement een onvergetelijke belevenis. Bel of stuur een WhatsApp naar 0475 80 10 24. En kijk ook eens op onze Facebookpagina voor foto's, video's en recente evenementen. Disco Intercity, waar muziek en sfeer samenkomen. Disco Intercity, al sinds 1982 de specialist in feest en entertainment.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

een term die zeer gekend is in het luchtvaartwezen, Flyby Blue, hier bij Melinda FM. We hebben nog wat informatie betreffende september. Ja, want op zondag 13 september naar het Vrije Tijdsmarkt kunnen gaan. Dat kan iedereen, want het is gratis toegang. En dat is in de CC Scharpoort. Van 10 tot 17 uur kan je kennis maken met een uitgebreid vrije tijds- en verenigingsaanbod. En dat voor Knokke Heist.

Terug naar de jaren 70 met deze van Spooky & Sue. En ja, dat waren eigenlijk Britse en Nederlandse duopop. En dat heel gekend was in het jaar 1974 tot 1977. Misschien een bijzonder weetje, de eerste twee grote hits van hen werden namelijk niet gezongen door de leadzanger Ewan Greenfield, maar wel door Big John Russell. Het is maar dat je het weet.

Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je er alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of

Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil. Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk.

voor wie graag eens van de grond gaat, dan wel even met je voetjes tezamen, wel, die kan vanaf 15 juli in Oost-Duinkerke op de Watertoren. Want daar is er nu een trap naast voorzien en woensdag aanstaande is daar dan de officiële opening. En dit is Lime en Your Love.

Soms kan in het leven wel iets keer verkeerd gaan. Bij Supertramp was dat ook zo het geval, maar zij kwamen altijd op hun pootjes terecht. 180 jaar zee- en strandplezier in Oostende, dan kan je meegaan met een boeiende geschiedeniswandeling. En dat op de zeedijk van Oostende. Dit kan op maandag 20 juli van 10 tot 12 uur. Vertrek is aan het Zeeheldenplein en de wandeling is 2,5 kilometer lang. De deelname per persoon is €10.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: Linkeroever in Antwerpen heeft het vanmiddag stilgemaakt. Zo'n 200 mensen hebben de zware brand in een appartementsgebouw herdacht. Een kleine 2 weken geleden. Deze vrouw woont in het getroffen gebouw.
2: Ik vind dat een fantastisch idee dat er nu zo'n bijeenkomst is georganiseerd. Omdat je ziet dat er is veel volk is. En allee, dat vind ik wel goed. Dat je ziet dat je niet alleen staat, dat er nog anderen zijn en vragen hoe dat is en zo. Maar dat heeft zijn een tijd nodig.
1: Bij die brand kwamen 5 mensen om het leven. In Duitsland zijn vorige maand 99 mensen verdronken, dat meldde Duitse media. Het is al van 2003 geleden dat er in een juni maand zoveel mensen verdronken. Door de hoge temperaturen zochten mensen verkoeling, soms ook op plaatsen waar het gevaarlijk is en dat eigenlijk niet mag. De meeste slachtoffers waren mannen en verdronken in meren of rivieren. Een Iraanse krant heeft een dodenlijst verspreid met 13 doelwitten van Iran. Op die lijst onder meer Amerikaans president Trump en Israëlisch premier Netanyahu, maar ook Europese leiders zoals Macron en Merz. De Iraanse overheid heeft de lijst wel nog niet bevestigd. Gisteren liet de Iraanse leider Mojtaba Khamenei weten dat hij wraak wil nemen voor de dood van zijn vader. En sport, Alexander Bloks kent zijn tegenstander voor het tennistoernooi van Umag in Kroatië. Hij neemt het in de eerste ronde op tegen de Fransman Titouan Droguet, nummer 116 van de wereld. Bloks staat veel hoger geclasseerd op plaats 36. Het is nog maar de 2e keer dat ze tegen elkaar spelen. De vorige keer won Bloks. En 8 op de 10 Belgen zijn trots op onze Rode Duivels na het WK voetbal. Dat blijkt uit een onderzoek van Coca-Cola en onderzoeksbureau iVox. België werd vrijdag in de kwartfinales uitgeschakeld door Spanje. En dat deed toch iets met ons, zegt Stijn Belaan van Coca-Cola.
3: 7 op de 10 zegt geraakt te zijn door de uitschakeling van de Belgen, wat op zich wel heel mooi is, hè, want dat betekent ook hoe hard we meeleven met die campagne en met de sporters. En we merken toch ook wel dat teleurstelling bijvoorbeeld is de eerste negatieve emotie die bij mensen opkomt. Ik veronderstel dat trots ondertussen heel hard overheerst, maar op dat moment denk ik dat er heel veel mensen wel teleurgesteld waren.
1: Ja, het heeft er zelfs zo hard ingehakt dat 2 op de 10 zeggen niet meer te kijken naar de rest van het WK. Veel zon de rest van de middag en avond en temperaturen tot 33 graden. Ook morgen en de dagen nadien blijft het zonnig. Morgen bij 31 graden, dinsdag en woensdag lokaal tot 34 graden. Vanaf vrijdag kans op onweer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Zo zijn we vertrokken voor het laatste uurtje nog tot 6 uur. Vrienden voor het leven, you're a friend of mine. Ja, mijn muziek is mijn vriend voor het leven. Je hoorde muziek uit de vervlogen jaren, meer bepaald 1985. Misschien tijd om even te gaan zwemmen.

Robbie Williams en Freedom. En misschien zal die vrijheid wel ontnomen worden. En dat op vrijdag 28 augustus. En dat opnieuw met het internationale K9-dag. Een dag van 10 tot 16 uur op het strand, de Zeedijk en de omgeving van Sterderzee en Sint-Idisbald voor een spectaculaire demonstratie van diensthonden en hun begeleiders. Het is een gratis evenement en iedereen is er welkom. De bezoekers krijgen er een unieke blik achter de schermen en dat van getrainde diensthonden. Je ontdekt er hoe ze worden ingezet, onder meer voor speurwerk, patrouilles, pakwerk, reddingsoperaties en nog heel wat andere belangrijke organisatieoperaties. En dat met dienstverlening voor de veiligheid. Een boeiende dag voor jong en oud. Dit op vrijdag 28 augustus. En dat in Kokzijde, Sint-Idisbald.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie. Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op. Daar bouw je op.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieter. Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
3: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
4: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
5: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Best Hits hier bij Melinda FM. Goedemiddag, mocht u pas afstemmen. En dit is de prachtige formatie Coldplay en Feel Like I'm Falling in Love.

0: FM Airplay van de week.
1: Deze week zetten we een echte wereldster in de kijker. Céline Dion met haar nieuwe single.
0: Airplay van de week.
1: Bonjour, pardon, merci. Een warme en gevoelige Franstalige song waarin dankbaarheid, vergeving en verbondenheid centraal staan.
2: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne.

Eerlijk gezegd, ik zou het eventjes niet doen. Misschien wel een gouden raad even aan mijn moeder vragen. Maar als je zin hebt in een heerlijke wandeling, dan zou ik daar zelf over beslissen. Want op dinsdag 21 juli is er de 22e grens- en krekeltocht in Lapscheuren bij Damme. Er is in wedstrijden, of moet ik het gaan zeggen, aangename wandelingen. Ik kan er een wedstrijd van maken, hè, maar het is wel toch leuker als je gewoon gaat wandelen. Oftewel neem je 5, 8, 13, 18 of 21 kilometer door de polders, de kreken en de natuur. En dat natuurlijk van aan de grens bij het Belgisch-Nederlands gebeuren. Onderweg zijn er ook wat rustplaatsen voorzien. De start kan je doen vanaf 7 uur in de ochtend. En ja, iedereen wordt wel verwacht dan tegen 7 uur 's avonds binnen te zijn. Goedemiddag, dit is Max en Andy Grammer.

0: grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Verammen, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Verammen Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website verammen.com.
1: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
2: Op zoek naar muziek, sfeer en entertainment voor jouw feest of evenement? Dan ben je bij Disco Intercity aan het juiste adres. Met meer dan 40 jaar ervaring zorgt DJ Johnny van den Berg voor de perfecte muzikale omkadering. Van bedrijfsfeesten en dansnamiddagen tot live artiesten, bands, klank en lichtinstallaties. Wij maken van elk evenement een onvergetelijke belevenis. Bel of stuur een WhatsApp naar 0475 80 10 24. En kijk ook eens op onze Facebookpagina voor foto's, video's en recente evenementen. Disco Intercity, waar muziek en sfeer samenkomen. Disco Intercity, al sinds 1982 de specialist in feest en entertainment.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Een typische sound voor de jaren 90, zo'n lage bas in de platen. It's My Life, Dr. Alban. Ja, de Tour de France is op volle toeren, maar morgen wordt het even een rustdag. Maar op die rustdag gaan we iemand herdenken. Want op 13 juli 1967 werd een droevige dag voor de Tour de France. Want toen is de wielrenner Tom Simpson overleden. En dat bij de beklimming van de Mont Ventoux. We herinneren hem natuurlijk als een van de grote wielrenners aller tijden. Het is Peter Kent.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: In Wenduinen aan de kust is brand uitgebroken in de duinen. Volgens de politie zijn er meerdere brandhaarden over een afstand van zo'n 300 meter. Er zouden geen aanwijzingen zijn van kwaad opzet. Het tramverkeer tussen Wenduinen en Blankenbergen ligt voorlopig stil. De CM doet extra huisbezoeken door de hitte. Zeker voor oudere mensen is de warmte erg zwaar. Medewerkers checken dan bijvoorbeeld of de ramen toe zijn en of mensen wel genoeg water drinken. Lisbeth Jans van de CM.
2: Een collega was onlangs bij een koppel waar dat het enorm warm was binnen, ondanks dat ze een airco hadden hangen. En dan heeft mijn collega eigenlijk samen met hun eventjes de airco bekeken in de instellingen en dan bleek dat het op verwarmen stond in plaats van koelen. Dus we merken dat dat toch wel eens vaker voorkomt, zeker bij mensen waar dat er toch een beperkt netwerk is.
1: Bij de vorige hittegolf zijn meer dan 1700 mensen gestorven door de hoge temperaturen. Volgens Amerikaans president Trump heeft de VS vannacht Iran opnieuw zwaar aangevallen. Hij zegt ook dat er bijna een akkoord was, maar dat Iran uit het niets een schip aanviel in de straat van Hormuz. De VS reageerde daarop met nieuwe aanvallen op Iraanse doelen. In totaal zouden 140 doelwitten geraakt zijn. In het noorden van Frankrijk is een oorlogswapen gevonden in een auto, dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. De auto stond geparkeerd in de buurt van een synagoge en er zat geen bestuurder in. 300 mensen werden uit voorzorg geëvacueerd. Het onderzoek loopt. Er is nog niemand opgepakt. Het motief blijft voorlopig ook onduidelijk. In Duitsland zijn vorige maand 99 mensen verdronken, dat melden Duitse media. Het is al van 2003 geleden dat er in een junimaand zoveel mensen verdronken. Door de hoge temperaturen zochten mensen verkoeling, soms ook op plaatsen waar dat gevaarlijk is en het eigenlijk niet mag. De meeste slachtoffers waren mannen en verdronken in meren of rivieren. En dan nog sport. De Nederlander Mathieu van der Poel heeft een 9e rit in de Tour gewonnen. Hij haalde het in een sprint voor de Noor Tobias Johannessen en de Brit Tom Pidcock. De rit van vandaag werd trouwens met 30 kilometer ingekort. Het was een maatregel die de organisatie genomen heeft door de hitte. De zon blijft nog even schijnen met temperaturen eind de 20 graden. We krijgen ook een heldere nacht. Morgen opnieuw zon en dat blijft ook zo de dagen nadien. Morgen bij 31 graden, dinsdag en woensdag lokaal tot 34 graden. Vanaf vrijdag kans op onweer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Even na zevende en bij deze is de start gegeven samen met Bon Jovi en You Give Love a Bad Name. De start gegeven voor een nieuwe muziekcafé tot en met de klok van 8 uur vanavond op deze mooie zondagavond. Hè. Lekker nagenieten van de belevenissen die we hebben gedaan in dit weekend. En misschien ook wel genieten van een barbecue nog bij deze nog heel smakelijk eten. Tot 7 uur krijg je nog onder andere muziek van Cat's Eye, Young Valley, Mardi Gras, Wiltura, Nena, Gustav en Matt en nog veel en veel meer. Beginnen doen we met Michael Jackson en Dave.

De zon is volop van de partij op deze zondagavond. En wat is er dan mooier dan dat je geliefde je nog eens een keertje verklaart dat hij of zij je graag ziet. En bij deze werden die woorden nog eens een keertje verduidelijkt door Jovali, jawel. En ik zie je zo graag. We gaan naar de Queen of Pop, Madonna en Die Another Day. Welkom nog tot 8 uur in het Muziekcafé.

0: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

Nostalgische geluiden van Mixed Emotions uit 1987 en Bring Back Shanana Shanana. Voetbal, daar gaan we het een beetje over hebben. En jawel, de Rode Duivels liggen uit het WK. Maar, beste vrienden, we kunnen nog lekker genieten van wat er nog allemaal gaat komen. Gisteravond werd al gespeeld Argentinië tegen Zwitserland. En het werd daar 3-1 na verlengingen voor Argentinië. Dan vannacht werd nog gespeeld Engeland tegen Noorwegen. En de Engelsen hebben het gehaald met 1-2. En Harry Kane kan samen met Engeland naar de halve finale. En die halve finale wordt onder andere gespeeld dinsdag. Frankrijk, Spanje gaat dan door. En dan woensdag kan je kijken naar Engeland tegen Argentinië. En wij hebben niet wie de finale gaat spelen natuurlijk. Hè. Waar ik wel zeker van ben, dat is van u, dat we nu dit nummer gaan draaien. Mardi Gras uit 1971 en Too Busy Thinking About My Baby.

Vlaanderen met de koning van het Vlaamse lied Wiltura en met een van zijn 500 opgenomen nummers, met name Noorderwind. En die Noorderwind die hebben we momenteel niet nodig en hebben liever dat het windje uit het zuiden komt. En dat brengt dan misschien ook wel een beetje liefde mee, want een van de mooiste dingen in het leven is natuurlijk de liefde. En Italiaanse Pan W wil hier nog een beetje kracht bij zetten, hè? We all need love.

0: zoek naar een moment voor jezelf. Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364. Of bezoek de website veramme.com.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

We vertoefden in Duitsland met Nena en we kennen ze nog van Non je not je glup aan ons en Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann. Twee grote hits die ze had in de jaren 80. Wij draaiden Noer getrouwd van Nena. Het is zomer op jouw radio en in ons muziekcafeetje. En waar je ook bent en wat je ook doet, neem Belinda FM lekker met je mee. En genieten maar bij deze, voilà. De K3'tjes, die genieten ook van de liefde à volonté en de nieuwe single Liefde, Love, Amour.

Hij woont momenteel omgeving Antwerpen, maar hij is geboren in een van de mooiste dorpjes van Vlaams-Brabant, met name Gelderode, nabij de Moedermolen. Heel bekend daar in die omgeving, nabij Aarschot. Je kreeg Gustav en Already Know. Richting 7 uur. En dat gaan we doen met mannen die broeken droegen met vlinderpijpen. En dan hebben we het over niemand minder dan Mutt, die we nog kennen van Tiger Feet, Dynamite en Lonely This Christmas, een kerstplaatje à volonté. En wij draaien La La La Lucy. Tot zo!

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Even na zevenen, en we draaien een nummer uit 1986 van het album Wasteland van Paul Simon en You Can Call Me Al. Jullie kunnen mij nog altijd Joon van den Branden noemen en wij nemen jullie mee in ons muziekcafé nog tot 8 uur met onder andere muziek van Dusty Springfield, Jennifer Lopez, Jasmine, Barbara Dex, Abba, Claude Pagzotti en Axel Red. Maar voor eerst gaan we naar Lutricia McNeil en Ain't That Just The Way.
1: Oh,

In de studio wordt er hier gelachen, want we denken dat Dusty Springfield op een andere planeet zit met dit nummer en Summer is over. Als we de temperaturen bekijken, beste vrienden, is de zomer hier nog niet gedaan. Hè? We gaan richting 30, 31 graden, halverwege de week, richting een nieuwe hittegolf. Jawel, en lekker genieten met Melinda FM van dat mooie weer samen. Voilà, Jennifer Lopez gaan we draaien. Love don't cost a thing. Het kost niks.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieter. Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
3: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.
0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be.

Gisteren was er nog te gast op de Grote Markt in Antwerpen tijdens Vlaanderen Feest. En je kreeg Barbara Dex met een heel mooi country getint nummer, Better Be Ready. Volgend nummer doet ons denken aan onze legerdienst in 1981. En Penny, Bjorn, Annifried en Agneta. En samengevat is dat ABBA natuurlijk. Die brachten in 1980 het volgende nummer uit, Super Trooper. En de link naar de troep was snel gelegd.

Donderdag 25 juni 2009 viel er een bom bij heldere hemel. En die dag staat nog in ons geheugen gegrift, zoals bij velen. De dag dat ze er niet meer was. We hebben het over Jasmin. En je kreeg ze met dat prachtige nummer. Ik was zo graag bij jou gebleven. We dragen Jasmin nog altijd in ons hart door. De volgende, dat is er eentje uit Vlaanderen ook. Hè? Net zoals Jasmin. We hebben het over Pelle Perez. En die is na het overlijden van haar man terug de weg naar het podium aan het zoeken. En ze heeft hem ook teruggevonden. Hier is ze met Let the

0: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Een gouden klassieker draaiden we met Claude Bagzotti. En we kennen hem nog van Madame natuurlijk van vroeger. Maar wij draaiden Le Gital. Onze kinderen kunnen lekker genieten van de zomervakantie met de zon erbij. En ook met Melinda FM erbij. Zomerradio Melinda FM, dat zijn wij. Wij vertoeven nog altijd in ons muziekcafeetje, beste vrienden. En met een cocktailtje, jawel. En een monsterhit van Sabrina Carpenter uit 2024. Hier is Taste.

Het was Niels de Stadbouwer en zijn nieuwe single met een link naar de brand die bij hem woedde in zijn woonst enkele jaren geleden. En je kreeg vuur en vlam. We gaan de deuren sluiten voor ons muziekcafeetje, beste vrienden. We gaan jullie terug begroeten aanstaande zondag voor een nieuwe muziekcafé. En bij deze nog veel luisterplezier naar de klok van 8 met 80s at 8 en naar de klok van 9 met 90s at 9. We gaan nog eentje draaien. Kikkedie en I've Got The Music In Me. Tot volgende week. Bye bye.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Alweer een uur, alleen maar hits uit de 80's. Welkom bij 80's Headache.

ik dover voel, wil ik naar Vlaanderen. Omdat in Vlaanderen mijn droefheid niet of nauwelijks telt.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. 1 uur lang alleen maar hits uit de 90s. Welkom bij 90s.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: In Kortrijk is deze namiddag een jongetje van 6 bijna verdronken in het Lago-zwembad. Hij was op de bodem van het bad beland. Hoe dat is kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht. De hulpdiensten moesten het jongetje reanimeren. Intussen is hij aan de betere hand. Een paar uur later moesten de hulpdiensten opnieuw uitrukken naar datzelfde zwembad, nadat een vrouw moest geëvacueerd worden van een van de glijbanen. Zo'n 25.000 mensen zijn vandaag naar Hasselt afgezakt voor de Limburg Pride. Het was de tweede editie met een recordopkomst. Het thema dit jaar was One Family, Many Colors, of één familie, vele kleuren. De optocht werd langs het parcours verstoord door activisten van het extreemrechtse Voorpost. Dat leidde hier en daar tot kleine opstootjes. Een Amerikaans bedrijf gaat grote spiegels de ruimte inschieten. Die zullen 's nachts gericht zonlicht naar de aarde terugkaatsen om licht te hebben in bijvoorbeeld rampenzones of landbouwgebieden. De wetenschappers hebben hun bedenkingen. Je hoort Philippe Molet van de Volkssterrenwacht Mira.
2: Die impact is dusdanig dat je eigenlijk gewoon niet meer aan onderzoek gaat kunnen doen. Dus als daarboven aan de hemel 4000 van die dingen gaat hangen, iets dat 4 keer helderder is dan de volle maan, dan kan je die zwakke objecten niet meer bestuderen. Het gaat natuurlijk uiteraard ook een impact hebben op de natuur en dergelijke, en ook op de mens.
1: Want 's nachts moet het donker zijn, anders raakt onze dag- en nachtcyclus in de war. Nog nooit probeerden zoveel migranten in één boot naar het Verenigd Koninkrijk te geraken, dat meldde Britse media. Vrijdag stak een bootje met maar liefst 128 migranten het kanaal over en dat is dus een record. Het totale aantal migranten dat de oversteek waagt daalt. In de eerste 6 maanden van dit jaar min 41% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. In de Ronde van Frankrijk is 1 zwaar gewonde gevallen nadat een auto aan de finish tegen de dranghekken reed. Het ging om een auto van de sportkrant L'Équipe. De chauffeur die werd onwel achter het stuur. 8 mensen raakten gewond, onder hen dus 1 iemand zwaar gewond, maar niet in levensgevaar. Tennis dan. De Italiaan Jannik Sinner heeft het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. Hij klopte de Duitser Alexander Zverev in 4 sets. 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. De match die duurde bijna 4 uur. Sinner is amper 24, de nummer 1 van de wereld trouwens. En hij volgt zichzelf op als winnaar van het toernooi. In de buurt van Luxor in Egypte hebben Nederlandse onderzoekers een graf ontdekt van 3000 jaar oud. Het gaat om het graf van een man die Paser heet. Het heeft een binnenplaats met een kapel en verschillende grafkamers. Er werden ook afbeeldingen gevonden van de man die goden en heiligdommen aanbidt. De onderzoekers die gaan nu proberen te achterhalen wie die man precies was. En dan heb ik nog het weer. Vannacht helder met hier en daar een wolk en minima rond 15 graden. Morgen opnieuw zon en dat blijft ook zo de dagen nadien. Morgen 31 graden, dinsdag en woensdag lokaal tot 34 graden. En vanaf vrijdag kans op onweer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

tickets anymore.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: De dodental na de bosbranden in het zuiden van Spanje is opgelopen tot 13. Dat hebben de Spaanse autoriteiten bekendgemaakt. Het gaat om een vrouw die in het ziekenhuis overleden is aan haar verwondingen. Journaliste Eva Peters is nog altijd in Bedar. Dat is een van de zwaarst getroffen dorpen.
2: Als je dan kijkt hier in het dorp zelf, dan zie je eigenlijk dat alle huizen nog intact zijn. Dus de brandweer heeft de huizen hier goed kunnen vrijwaren eigenlijk. Maar het is nu heel erg duidelijk dat niet dit dorp het meest getroffen is, maar wel de heuvels rond. Het is eigenlijk in de heuvels rond dat de vernieling echt heeft plaatsgevonden, dat de huizen echt verwoest zijn en dat ook die dodelijke slachtoffers gevallen zijn.
1: Bij de bosbranden zijn waarschijnlijk ook 3 Belgen om het leven gekomen. Hier bij ons in de provincie Namen is deze middag een natuurbrand uitgebroken in de gemeente Houillet. Het vuur woedde over een oppervlakte van ongeveer 1 hectare. 1 huis dreigde in de vlammen op te gaan, maar de brandweer kon het nog redden. De bewoners werden geëvacueerd, maar konden vanavond terugkeren naar hun huis. En ook in Venezuela is de dodental opgelopen. Er zijn nu al zeker 4.490 mensen om het leven gekomen na 2 verwoestende aardbevingen daar. Meer dan 16.700 anderen raakten gewond. De Verenigde Naties schatten dat nog eens een paar tienduizenden mensen vermist zijn. De kans dat er nog mensen levend onder het puin gevonden worden is nu, 18 dagen na de aardbevingen, zo goed als onbestaande. En afsluiten doen we met het weer. Vannacht helder met hier en daar een wolk, minima rond 15 graden. Morgen opnieuw zon en dat blijft ook de dagen nadien zo. Morgen bij 31 graden, dinsdag en woensdag lokaal tot 34 graden. En vanaf vrijdag kans op onweer.
3: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.